0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting. Die was in 2014, toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: On pre-radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste tests indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestatie zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Sillissen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van hun contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014, toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee files, twee korte files.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste tests indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Goud richting Hoeverlond voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven. Ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbessenplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs twee rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die zorgt veel vertraging tussen Maarn en Houten Oost. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar twee rijstroken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Maren en Houten 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitsers.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoer aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Zuid-Koreaanse middenvelder In Beom-hwang verhuilt Feyenoord voor FC Porto. De speler tekent een contract tot medio 2029 bij de regerend Portugees kampioen met een optie voor nog een extra seizoen. Nout van Zonderen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Feyenoord ontvangt 4,5 miljoen euro voor de overstap. Dit bedrag kan door bonussen oplopen tot 5 miljoen. De Rotterdamse club die wilde afscheid nemen van de spelmaker omdat de selectie momenteel over veel middenvelders beschikt. Hwang stond zelf open voor een overgang. Na intensieve onderhandelingen kwam de deal daardoor succesvol van de grond. Bij Porto krijgt de rechtspoot te maken met trainer Francesco Farioli. De voormalig coach van Ajax maakte zich bij de directie sterk voor de komst van de international. Feyenoord betaalde in 2024 nog 7 miljoen euro aan de Rode Ster Belgrado om Hwang over te nemen. De speler groeide uit tot een gewaardeerde kracht, maar miste ook veel wedstrijden door aanhoudend blessureleed. Hij kwam uiteindelijk tot 54 officiële duels voor Feyenoord. Hwang die kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode in Rotterdam. Hij vond spelen in het shirt van Feyenoord een enorm voorrecht. De middenvelder geeft aan dat hij zich direct in de armen gesloten voelde door de aanhang. Hoewel hij op veel plekken heeft gevoetbald, noemt hij Rotterdam en Stadion de Kuip heel speciaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan hier en daar wat korte files. Er is vooral veel vertraging in de grensstreek. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens. 10 minuten extra reistijd bij de Duitse grens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me feel...

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal, die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en Knoopert Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur vertraging.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 bij de Volkerakbrug. En daardoor heb je daar ook in beide richtingen ongeveer 10 minuten op onthouden.
1: Dance hits. Grand Prix Radio.
3: New truck, big

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je vooral op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt een flinke vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op meer dan een uur extra. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Er staat daar een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken hier een kwartier extra vertraging. De A12 richting Duitsland, want vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf knooppunt Ouddijk in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaak vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A5 richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A16 richting Breda 10 tot 15 minuten vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. De A29 dan, richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er een half uur langer over. En tot slot de A50 richting Os. Nog een ongeluk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Er loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt. Dat komt door een ongeluk, daardoor is de linkerrijstrook dicht en vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse en dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, want ook een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Bleiswijk en Gouda. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechterrijstrook dicht is. De A16 richting Breda. Het is file rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes vertraging. De A50 richting Osdan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 15 minuten extra. En de A325 richting Duitsland. Want het is druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 25 minuten langer over.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die zijn volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman. Die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Doet hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaag

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: events op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nuansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick? We'll be right back.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de buurt van Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A325 merk je dat richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 5 tot 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het is nog druk op de A325 richting Duitsland, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Reken hier 10 minuten extra voor.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Door de Nijmeegse Vierdaagse is het nog druk rond Nijmegen. En dat merk je op de A325 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk in de omgeving van Arnhem. Op de A325 richting de Duitse grens sta je daarom tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 5 tot 10 minuten in de file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht vinden wegwerkzaamheden plaats. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.